0: style.
1: 26 plaatsen voor Lost aan Engelhof. Dat was schon een ganz schön stick. Ook voor U2, van Ursting, ook voor 44, 9 Wochen dabei, Mom's Song of the Future.

Dave en Tam skedet loser om erop, nadem ze nu op poer plaatsen verloren hadden, op poer veel plaatsen. Lorem van Erland Russisch op 6 Russisch, maar Train Dance.

registreren. De Milo met My Lucky Day. 9 wochen assen dabei an den Charts. Des voor 16 plaatsen voor u op 35. An den Harry Styles, den zieht nog een keer un. Er probeert op jeden Fall. 11 plaatsen plus American Girls den Titel. Van 45 op 34.

Dat sweet Eisen am Fire voor Francis of Delirium. Voor 6 op 7 eng plaats verlost, maar het kan zich nog immer erbissen. Mo gucken wie hier es weitergeht. Francis of Delirium, it's a beautiful life.

Magic Stone met Lost in the Dark. Real Time Spinners met Real. Entertime Radio Valley.

Zo, daar hebben we de Times met Mr. Grace. En dan begrijpen we op de goed, de Robbes. Schade goed avond, Robbes. Ja, misschien maar om vrede dat erbij was. Natuurlijk ook een lied besteld. Van Medicine Heat, One and One is One.